0: voor iets wil laten zijn.
1: Clear.
0: 3100 core host.
1: 10 from. Bravo 13, Bravo 1265, we're not audible.
2: 13.
0: Bravo 12.
1: 9565 Atlantic. Doing multiple indications, good one.
2: You want? Hello, live.
1: 12108.
0: 15.